29 en 30 vers. Wat die dat aanbelangt, o tjenig, dine gedanken als du op din bad liggen deedst, dreiden nu dat wat in de toekomst passeren wordt. En hij heeft dat geheimnis je openbaart, die bekend te maken met dat wat in de toekomst passeren wordt. Wat mij dat aanbelangt, dit geheimnis is mij niet openbaart worden, wil ik zoveel meer wijsheid ha en mij, meer als een ander levende mens, ober zo dat de erklaring tot dem tjenig kan gegeven worden, en dat du de gedanken die in dien hart waren, verstonen kanst. Dat is hier te zien, dat Nebuchadnezzar, tjenig in Babylon, wundert wat in de toekomst passeren wird. Wo wird dat met zijn welt tjenig rijk zijn? Zijn tjenig rijk wie over de ganze welt verspreid. Zo'n tjenig wie nicht immer sicher op zijn troon. De droom wie God zijn antwoord nicht bloß voor arm, aber ook voor alle andere tjenigs in de welt. In jane tijd en ook in deze tijd. Dat is ook zo met mensen in deze tijd. De duivel maakt aan je leven dat wanneer ze bloos meer macht en schatzen houden, dan worden ze vrouw zijn. Johan zegt to ons in zijn brief dat wij zullen die dingen in deze wereld niet lief hebben, wil dat woord alles verschwingen. De Heer Jezus zegt, wij zullen niet schatzen op deze eerd, troep zamelen, wil ze verjankelijk zijn, over leven in hemel, waar die eeuwig verzekerd zijn. God heeft ons genoeg van de toekomst en de Bijbel gegeven, zodat we weten kunnen hoe we ons voor de eeuwigheid redmaken kunnen. Hast du die doormat bekend gemaakt? Daniel moogt dat ook klaar te Nebuchadnezzar, dat hij tjene eer nemen kan voor de erklaring die hij hem geeft, dat je heert God alleen. De mensen met veel wijsheid, en Daniel en zijn vriend, werden verschoond, over even alles. God wil Nebuchadnezzar weten laten, wer werkelijk in de wereld regeren deed. God brukt een spraak dat de tjenig verstonen kan. Dit weer niet de Babylonische spraak of de Jüdische spraak, maar de spraak van tjenigs, van macht, van weltliche eer en heerlijkheid. Hij brukt een afbeeld, wils Nebuchadnezzar met zo'n bekend weer. Hij weer een afgodsdiener. God maakt dat bekend te Nebuchadnezzar, dat zijn tjenigrijk toe een eind komen wordt. Andere welt tjenigrijks worden opgesteld worden, maar die worden ook toe een eind komen. God zijn tjenigrijk ober, wordt eeuwig blijven. De Israël en Juda tjenigrijks werden niet gehoorzaam gewaast tot God. Also had God den er macht weggenomen en had dat aan de heide nationen er hang gegeven. Maar daar worden ook een eind zinnen,

vaars. Du, o tjenig, deedst checken en zaagst een zeer grote gestalt. Dit gestalt dat zeer groot weer, weer prachtvol, en stond ver die en eer vaart. De kap van dat gestalt, weer van galt gemocht, de brasten orms van zelva, zijn bok en lenge van messing, zijn been van ijzer, zijn feit poort ijzer en poort leem. Als du dat door bechecken deedst, zagst du een steen ohne hang rutje schneden, de dat gestalt bij de feit die van ijzer en leem weeren, schlonen deed en broek deed te bieten. Dan wordt dat ijzer, de messing, dat zelva en dat galt alles tegelijk te bieten gebroken en wordt zo als de spree van een zamendraas vloer en de wind droeg dat weg, zodat er nust even blijft. Over de steen, die dat gestalt traf, wordt zo als een grote boog die de ganse welt opveld. Dit gestalt bediet de nationen die over de ganse welt regeren worden. Dat weer niet een levendje gestalt, maar dat weer zeer prachtvol. Dit wordt zo ver gestalt als mensen dat bezinnen worden. De macht en eer dat haar schavellen hebben, is hier beschreven. God zag dat niet zo als dat, maar zo als rietende tieren, dat Daniel Lotte beschreven wordt. Dat gestalt weer van verschillende metalen gemaakt, zoals goud, zilver, messing en dan ijzer en leem, taub. Wie kan er zijn, wanneer we aan de metalen denken, dat goud meer werd als zilver, en zilver meer als messing, en messing meer als ijzer. Maar wie kan er ook zijn dat ijzer sterker is als messing, en messing als zilver, en zilver als goud. Dat werd van een weltkoninkrijk, wordt weinig wanneer dat te lang aanhoudt. Tot dezelfde tijd wordt dat immer sterker worden, en wordt mensen duller en gedrekken om eng als om aanvang. Veel van deze weltkoninkrijks hebben er een tijd in deze welt gehad. Een om andere worden vernicht als een nieuwe weltkoninkrijk ingesteld wordt. Dit wordt ons in de andere kapitels van Daniel duidelijk gemaakt worden. Dat laatste koninkrijk, die door de feit vergesteld is, wordt in de toekomst ingebracht worden. We kunnen ons vielleicht denken hoe Nebuchadnezzar hartje deed als Daniel aan den droom vertaald. Hij had geen mens verteld wat de droom weer, maar Daniel geeft aan de droom krijgt zoals hij dat gedreemd had. Ons wordt niet verteld hoe hoog en groot dat gestalt weer, bloos dat het zeer groot en schrikkelijk weer. Nu dat Daniel den rechte droom had, wordt Nebuchadnezzar obacht geven te wat Daniel te zeggen had. Daniel wordt Nebuchadnezzar nu de erklaring daarvan geven. 36 tot 39 vers. Dit weer de droom. Nu wou we dem tjenig de erklaring daarvan geven. Du, o tjenig, best een tjenig van tjenigs, to wem de God im Himmel dat tjenigrijk en de macht, de kracht en de heerlijkheid gegeeft heeft. En wo immer de mensen zijns wonen, oder de tieren im vlek, oder de vijl in de luft, hij heeft in alle en diene hang gegeeft, en heeft die de gegeeft, zodat du even den alle regeren deest. Du bist dat kap van goud. En nu die wordt zich een andere tjenigrijk oprechten, die weinig weet wat hebben als du hast. En dan wordt nog een andere tjenigrijk van messing opgerecht worden dat over de ganse welt regeren wordt. De verschillende metolen van dat gestalt bedienen verschillende tjenigrijks die over de ganse welt regeren worden. Van dat mensengeschicht van de welt weet wie wer de vier weltkoninkrijks zijn geweest. En dat gestalt en Nebuchadnezzar zijn droom werden door vijf tjenigrijks eigenlijk. Dat laatste weer zo beschreven als de feit van ijzer en leem. Zo'n tjenigrijk is nog niet op deze eeuw gekomen, maar dat wordt zo in de laatste dag opgesteld worden. En de tijd van dat laatste tjenigrijk wordt die steen komen en dat grote gestalt vernichten. Wie weet er van andere schriften dat dit steen bediet dat tjenigrijk dat de Heer Jezus opstalen wordt. Nebuchadnezzar weer dat kap van goud en dat grote gestalt. God stalt tjenigrijks op en hij brengt den ook dol.

En Jeremia, dat 27e kapitel, 5e tot 7e vers, lees wie dit, en dit is zeer wichtig. Ik ha dich mijn macht en mijn uitgestrekte arm, die eed, die mensen en tieren je mocht, die op eed zijn. Ik word dat te dem geven zoals mij dat je veld. En nu ha ik al deze landen en dem Nebuchadnezzar, koning van Babylon, mijn dena, zijn hen gegeeft. En ha hem ook de wille tieren en vlek gegeeft, zodat zij aan deine worden. En alle nationen zullen aan deine en zijn zijn en zijn groot zijn. Maar de tijd voor zijn in het land komt. Dan worden veel nationen en chenies aan als er deine maken. God is de regeren over alles en alle chenies riks. En zijn wille wordt je doen worden, vriend. Mijn vriend, dezelfde God die over alles regeert, heeft gezegd dat wanneer du dem Herr Jezus als den Heiland aannemen worst, dan wordt hij dine zinde vergeven, die je recht maken en die dem Heilige Geest geven, dat hij in die wonen kan. Doe dat vandaag, wanneer du dat nog niet gedaan hast. Mocht de Heer junt alle zegenen.

verschlittelt sind. De familie Jonses, de hadde een mejalte, de had Leuna. Leuna wie met 3 jaar zeer schwer krank geworden. En van dan kon ze niet meer rechtig gaan. De onval weer te stort gewesen. De dokter moest het eenmaal nog hopen, dat wordt nog maar met de beter worden. Aber noch hat sie zu wenig Kraft, im ganzen Körper und besonders wenig in den Beinchen. Leuna muss sich einmal hören, wenn sie gehen dort.

De familie Jons is een rijke familie. Ze hadden er een lofte. En doordat konden ze zich nog een helpersje voor thuis lezen. Dat was de herder. En ze hadden nog een rund. Dat was de jodel. Die kwam immer naar huis en liet met Leuna.

Ze vergeet een tijd. En een dag stond tante Boijersche met haar riesje en een loofde. En tante Boijersche zei, het heb je gezegd dat die een kind worden nu middag opnemen voor jun mialte, dat het niet zo eenzaam is. Jo, jern. De tante Joonsche nam de tante Boijersche met haar riesje en ze ging in een nernane huis. Als Leune dat hier, dat Mriesje naar Arje komen weer, dan vreet ze zich en zegt voet, Mriesje, Mriesje, kom maar met aan mijn stoof. Mriesje schreemt zich en stelt zich onder de haan. Kom, Nana. En de vrouw ging aan de tijd aan een grote stoof en vertelde zich wie dat alles zou zijn, want Mriesje beantwoordde Emma komen nu middag te leren en met Leune spelen. De Leune brengt voet, Mriesje, kom, du moet met mijn Zwarte Poeta spelen. Zwarte Poeta? Dat verstoe ik gewoon niet, zegt Mriesje. Dat word ik te leren. Kom maar in een oberstoep, door hem schop, kans bovenstijden blijven tussen, door ben... O, dat wil Mriesje gewoon niet. Mriesje zag zoveel speeltjes. Door wie een stromend schopje met poppets, Leune. En de pop met as te hoor. Oh, hier wil ze hier spelen. Oh, en als ze dan nog zag, we verspeelden ze door een uitstund. Stroom heen gesteld. Hier jang het haar nog lang alles bezitten. Oberlone breldel. Waar blijfst u, Mriesje? Neem al dat blijven tussen, kom, het wil met die schoen poeta spelen. Jo, Mriesje noem dat. Ober, wie je dat? Het verstoor schoen poeta niet te spelen. Dat word ik die voets leren. En weet je, het is van Emma bij dat spel. Want ik met mijn mama en papa speel, Emma zie ik durven te wennen dit. Ook Hertha heeft die in mij nog niet gewonnen. Wie is Hertha? Vroeg Mriesje. Hertha, Hertha dat is bij ons zo'n vrouw, de helpen ons thuis, Emma. Maar ook durven speelt bij mij Emma, bij mijn schwarte poeta. Emma blijven de olle met een poeta zetten. Mriesje verstond nog niet zo goed. En wie ook een beet even vordert met zoveel op oemels te behullen. Maar dan komen de vrouwen al nennen. En tante Boijersche zit te haar Mriesje. Mriesje, kom, we willen naar huis komen. En vanmorgen wordt u ieder dag naar Leune komen en je tenne te spelen. Ja, dat wordt schoon zijn. Maar eerst voor gruwt Mriesje ook een beetje. Wie wordt dat zijn? De Leune... Dat had gewoon schoon het zeggen. Je en der waren niet goed omkomen. Dat zou haar ook een beetje schwierig, wie dat wordt zijn.

als een huiscentje in je wijs, zegt Marietje en Rama. Marietje, we hebben zo daarom gebed, dat God zal op die emmer nu middag oppassen. En wanneer ik nu middag op arbeid zie, dan zie het emmer gans anders, wens het niet woord wat met die ertussen passiert. En de Heer heeft het zo gelengd, dat u de bedisse familie onertemst. Wel verdort u zijn hond nemen. En zoals ik daarin kom bij tante Jontje, zijn ze toen je geleefde familie. En vielleicht wil God krijgt die als klein het licht en ihre familie hebben, dat u weer eens als dagen. En dat u ook ihre familie zost, dem waas, dem haar wiese. Jo, mama, moest u ik kon dat al? Jo, jo, Marietje, wie waren wieder voor die beden? En dan, was de zonje, wordt hij dat ook beeld gewoon schoon gonnen.

En zo ging Marietje van open dag, jeder dag van haar school, voets naar Leuna. Ze leerde tup en speelde tup. En zo ovens komt de boerse en mijalte wat haar opvoelen. Ze verjent de meunaten. En een dag zit de boerse tegen Marietje. Marietje, het is zo krank de laatste tijd, toch best u ook al een geworden. Het zal nu voor haar in een koe. Daar wordt het langere tijd zijn. De dokter moet voet, het zal onbedingt 2 maanden doorblijven. Ik dacht al, wanneer de 2 maanden gans bij ons wonen wordt. Wie je velt die dat? Och, mama, het woord niet. Het vreemd me ook immer zo, wanneer het zo ovens naar die kon komen. Jomrisch, maar du woordst metnemen kon uit die niet. Met ons heb het al gered, die woorden die hieren opnemen. Na goed. Zendt je maar 2 maanden, en dan holst u me af. Desja hol ik die dan af, zei de mama. En zo moest Marietje bij ons neentraten. Jo, ze ging de tub, ze oven slopen met Leuna. Ze wist bloes Emma niet voor ze dat zo met een bede. Ze wil ook niet dat u dat zag. Ze had schoen, ze voor over haar dan lachen. Wel, Leuna, dat wil zo haar kwaas op me alte. Ze kon einem gewoon schön uitlachen. Ja, ze versucht dan schwinde heng und radat im Bett und radat. Im Bett ook dat deze 2 maanden zo een pinische raam kunnen. Als ze bang zich toch zo, ja. Een dag, zei Tante Jansje. Marietje, du moet van einem ganzen Nomadag hier alleen zijn. Wie moet met Leuna wat aan een dokter voeren? Dat wordt Leuna dieren. Jo, Marietje dacht ook, dat wordt niet slim zijn. Bezuffer speelt is. En eindelijk kon hij met dood spelen met wat het wel. Dat wordt daar ook maar schoon gaan. Ze holt zich voets het poppenhuis te ver en speelt. Daar kon men eerst het water nemen, joetje. En dan kwam uit de kroon zo krijg het water. Jo, dit wordt daar gevallen. Leuna had daar al lang gezegd, dan moet je wel beherten gaan vragen naar water. Dat is Emma in de keuken, daar is daar om schoffen. Daar wordt hij dan al water geven. Marietje ging naar herten en vroeg bij die water. Maar die brengt, wat? Zo'n prozoop wist je mij dan maken? Nee, nu hier kan ik nog de vloer afwassen. Dit zijn überhaupt niet een vrouw. Dan ga spelen met wat anders. Ja, Marietje ging treurig terug. Ze bang is zo schrijdelijk. En nu? Nu hadden ze het daar nog zo ongebarst. Dat ze vol haar gewoon is. Nou ja, ze wordt met wat anders spelen. Verzocht ze van wat anders te denken. Ze ging ook in dat sloopstoel van de jongsnenna. Daar weer een grote speel. De vang kon onge wond on. En ging even uit bad en de andere wond. Dat ze vol haar. Ze kon zich van alle zijden betitten. Oh, daar komen we. Ze ran schwind in een grote gang. Jo, daar komt onkel Jansen met Leuna aan. Leuna, we werken bij de dokter. Schrijdelijk, schrijdelijk dan werken bij de dokter. Wieso, wat weer dan? Ze zei, het zal goed. Maar du jeest toch? Nee, die zei, het zal eindelijk mijn tretten te zien laten goed. De muskelen zijn al stort genoeg, die worden mij al drogen. Maar ik kon het toch niet, dat het zo wooi. Leuna, het wordt je ook helpen. Wie wordt de tub dunner? Zegt Marietje dan.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoof hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huwelijk om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het opgekocht. Dat is niet een huwelijk schilder gegaan van mensen en heeft zich niet eens een huwelijk steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat het aan zichzelf. En hij had niets met deze wereld te doen, buiten de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan bijeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verloog dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz afschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt aan deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier weer een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreet voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer naar de hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

Hallo, is er weer? Ja, nu kon ik hier. Guten Abend. Nu kwam de gute Nachtgeschichte van Tante Anna.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

De truer voerde in hemel haf ons de gelegenheid geboden waren dit programma uit te stroelen, wofür wir am van harten dankbaar zijn. In dutte heit ik ook alle touwheren welkom en vrij mij dat je angeschalt zijn en mocht je ook voor de next komende minuten Gott zien en zien en empfang wensen in dem je dat programma touwheren.

vereenigwerk redek even Jezus in gelijknis van de 10 jongvrouwen. Deze jongvrouwen luurden alle op den brigam. Je waren nog bezennen dat 5 van die klug genaamd waren en 5 tiericht oder unfair bedacht. De klukken hadden zich extra eil metgebracht voor ihre lampen. De anbedachte hadden niet. Zoals ik laatst zei, jeet dat in de geschichte om de vrouw of wie als Christen reid zendt, wanneer ons brieven om Jezus Christus waarderkomt. Waar we dan eil in onze lampen hebben, waar we den geloven geholen hebben, dit is een zeer wichtige vrouw voor ons ook van deel. Best u reid wanneer haar waarderkomt. Dat van de gelijknis vingen we in Lukas kapitel 12, de Verse 16 durch 21. Wir wollen nu aber erst ein Lied horchen und dann tut Lukas 12 von Vers 16 durch 21 für die Botschaft lesen.

Onze programma's zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Eén cassette of cd met twee programma's kost $10. Check ons dat geld met wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons dat geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 630. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 630.

Wanneer deze programma te zien zijn, werd we junt van harte dat ook met jullie goeie meelig te maken dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer je zo goed zijn in dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geht dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid, die ons het meelig maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons waarder van jullie. Want God het zowel, hier een wiederprogramm durch de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse Sendung hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. En nu nog God met jullie. Bitte uns am einen Weg weiter, Herren.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen en ik brood van het leven van jou is uit 1 Mose 32, 7 en 8 voor het zegt. En Jacob nande steht penuel en zegt, ik heb God ver mij gezeunen en doch is mijn leven geschaunt. Als de zon opjink, jink hij van penuel, ob hij jink loom wen zijn hoofd. Wat van der schen dag eten Israeliten nicht dat Fleisch van de Halling vom Schinken, wils hij Jacob aan de hoofd aanschiert. Jacob zegt, en doch is mijn leven geschaunt. Wertlich, zolang als dien ecke regiert, is nicht alles wohl met dine Säul. Eva moet empfindlich zijn en leicht äuerlich zijn, is bewies, dat nicht alles met dine Säul wohl is.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 9. Dan bloos de vijfde engel zijn trompet, en ik zag een stier, die van hemel op de aarde gevallen wie. In dem werd de sleutel ten grondlosen afgrond gejeft. En hij mocht den grondlosen afgrond op, en daar kwam een rook uit als van een grote oven rekend. En van den rook werden de zon en de lucht diester. Dan kwam uit den rook grashappen op de aarde op. En den werd zo'n kracht gejeft als de skorpionen op de aarde hebben. Den wordt gezegd dat ze ihren Schoden niet onder gras op de eer, oder planten oder beim uitrichten sollen, aber bloß an de Menschen, die nicht Gott sein Seelen am Stieren houden. An wordt nicht Kraft gegeven, dood te maken, aber fünf Monate quälen. Ere Quol wie so, als wenn ein Skorpion steigt. An die Tijd waren Menschen dood zeken, aber waren die nicht fingen. Sie wurden ihren

0: Hier het nächste neue Kapitel in het Nieuwe Testament in het boek Offenbarung.
1: Kapitel 10. En ik zag nog een ander gewaltigen engel van hemel raufkomen, met een gewaltige kleid en een regenbogen over dem kop. Zijn gezicht wie aus de zon en zijn bein aus vier pfeilen. Die hield een kleinet, opnet boek in de hand en zat zijn rechten fout op dat meer en zijn linken fout op dat land. En schreef met een lüde stem, zoals van een lijf brelt. En als hij geschreven houdt, antwoordden zeven gewitter. Als nu de zeven gewitter ihre stemmen hieren leiten, wie ik rood reiter schrieven. Ob eine stem van hemel zei te mij, verzeil wat de zeven gewitter gereed hebben, en schreef dat niet op. En de engel, den ik op dat meer en op de eerdstonen zag, hoof zijn rechterhand op num hemel. En hij schwoer bij dem, die door immer en eeuwig leeft, die den hemel en wat door benen is gemaakt haft, en ook de eerd en wat door benen is, ook dat meer en wat door benen is, dat door geen tijd vertragen meer jeft, aber dat dan, wanneer de zevende engel zijn trompet blozen wordt, dan is God zijn geheimnis krijg zo uitgevierd, als hij te zijn deiner, die profeten gezegd had. Dan reed de stem, die ik van hemel hier, nog eenmaal te mij en zeed, go nu den engel, die op dat meer en op de eerd staat, en neem dat kleine opne boek in zijn hand. En ik ging nu den engel en zei te hem, geef mij dat kleine boek. En hij zei te mij, neem dat en at dat op, dat wordt die beter in boek kremen, want die dat in muil ook wat zeit als honig zennen. En ik neem dat boekje uit den engel zijn hand en schlok dat op, en in muil weer dat zeit als honig, ob als ik dat opgegeten houd, krem mij dat in boek. En hij zei te mij, du moet nog eenmaal van vele mensen, Völker, Nationen, Sprachen und Königs prophetisch reden.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 11. Dan wordt mij een ruhe gegeven, dat zo zag als een motstok, en mij wordt gezegd, go en maat Gods in een tempel in den altar, en tal de aanbeder door bennen. Ober den verhaft bütrem tempel lot uit, en maat den nicht, wil steeds de feltje gegeven worden. Die waren op de helge stad 42 maanden met de feit ramklonen. En ik wou mijn twee zeichnis geven, die met zaak gekleid zijn, kracht geven 1260 door profetisch te reden. Dat zijn de twee olivenbeim en de twee lampenholen, die voor den God over de eerd stonen. En wanneer irgendwer schoden aandonen wil, spieren ze vier uit de muil en brengen ihre vriend aan. Dit is, wo die doodgemaakt worden, die aan willen schoden maken. Deze hebben macht, den hemel tot te sluiten, dat het niet regent, zolang als zij profetisch reden. Die hebben ook de kracht, de waterkwalen te blauw te maken, en kunnen plogen over de eerd brengen, zo voorken als zij willen. Wanneer deze nu met het zeichnis voorig zijn, wordt dat tier, dat van dem grondlozen afgrond komt, aan aangriepen, ongekrieën en dood maken. En de doodes worden op de gas van de grote stad liggen, die dat jijselje Sodom in Egypte heet, wo ook ihr haar weer gekriezigd worden. Dan worden mensen van alle stammen, sproken en rassen, die doodes 3,5 dagen zijn, en worden ihre karpen niet begoven loten. En die hier op de eerd wonen, worden zich even aan vrijen en hoog herleven, en zich onder een ander beschenken, wils deze profeten die gekweeld hadden, die op de eerd woonden. Ober am 3,5 dag, voer een aan waren de levende geest van God, nen, en zij stonden waren op de feit. En die dat zagen, den wordt vechterlich angst. Dan hieren ze een lüde stem van hemel te aanzagen. Komt hier nab. En als ihre fien toekikten, voeren ze nab im hemel nen. Kraak dan keim een grote eerdbeben, en een tiendel van de stad valt op. En dat eerdbeben keimen 7000 mensen te dood, en de eeuwige wordt angst en geven den God van hemel de eer. Dat tweede wei is gewaast, ober dat derde wei wordt ook bald hier zennen. De zevende engel bloos zijn trompet, en dan weer in hemel lüde stemmen, die zeden. Nu hebben ons haren zien Christus, de herrschaft over de ganze welt van de kennis genomen, en worden van eeuwigheid tot eeuwigheid regeren. En de 24 Ältesten, die ver God op ihre troon zaten, vallen op ihre Gesichter en beden God aan en zeden. Wie danken die dafür, almachtige God en haar, die du best en ook wirst, dat u deine grote kracht genomen hast en regeren deist. De veldje hebben zich veroeuwd, en diene raag is gekomen, en de tijd de doodje te rechten, en diene deine de profeten, en de helgen en alle of kleine de groot, die diene nomen vechten, een loon te geven, en om te brengen, die de eerd verdorven hebben. Dan wordt God zijn tempel im hemel opgemaakt, en door in zijn tempel weer zijn bondeskist te zijn. En door kiemen blitzstrolen, rommel en gewitterschlei, en eerdbeben en grote hogel.

Dankeschön, dat ik in deur hier van deel waar plotig hartje en reden durven. Dankeschön dat je dat zeer betoeien gebracht hast dat ik dit hier niet verdam het gedaan ha. Ik wens je een schönen dag. Abwara hier.

29 en 30 vers. Wat die dat aanbelangt, o tjenig, dine gedanken als du op din bad liggen deedst, draaide nu dat wat in de toekomst passeren wordt. En hij heeft dat geheimnis je op een boord, die bekend te maken met dat wat in de toekomst passeren wordt. Wat mij dat aanbelangt, dit geheimnis is mij niet op een boord worden, wil ik zoveel meer wijsheid hebben in mij, meer als irgendein ander levende mens. Ober zo dat de erklaring tot dem tjenig kan gegeven worden, en dat du de gedanken die in dien hoort wieren, verstonen kanst. Dat is hier te zien, dat Nebuchadnezzar, tjenig in Babylon, wundert wat in de toekomst passeren wordt. Hoe wordt dat met zijn welt tjenig rijk zijn? Zijn tjenig rijk wie over de ganze welt verspreid. Zo'n tjenig wie niet immer zeker op zijn troon. De droom wie God zijn antwoord niet bloos voor arm, maar ook voor alle andere tjenigs in de welt. In jane tijd en ook in deze tijd. Dat is ook zo met mensen in deze tijd. De duivel maakt aan je leven dat wanneer ze bloos meer macht en schatzen houden, dan worden ze vrouw zijn. Johan zegt to ons in zijn brief, dat wie zullen die dingen in deze wereld niet lief hebben, wil dat woord alles verschwingen. De Heer Jezus zegt, wie zullen niet schatzen op deze eerd, troep sammelen, wil ze verjankelijk zijn, overleven im Himmel, waar die eeuwig verzekerd zijn. God heeft ons genoeg van de toekomst in de Bijbel gegeven, zodat we weten kunnen hoe we ons voor de eeuwigheid reed maken kunnen. Hast du die doormat bekend gemaakt? Daniel moet dat ook klaar te Nebuchadnezzar, dat hij geen eer nemen kan voor de erklaring die hij hem geeft, dat je heert God alleen. De mensen met veel wijsheid, en Daniel en zijn vriend, werden verschoond. Over even alles, God wil Nebuchadnezzar weten laten, wer werkelijk in de wereld regeren deed. God brugt een spraak dat hij geen niet verstaan kan. Dit weer niet de Babylonische spraak of de Jüdische spraak, maar de spraak van tjenis, van macht, van weltliche eer en heerlijkheid. Hij brugt een afbeeld, wils Nebuchadnezzar met zo'n bekend weer. Hij weer een afgodsdiener. God moet dat bekend te Nebuchadnezzar, dat zijn tjenigrijk tot een eind komen wordt. Andere welt tjenigrijks worden opgesteld worden, maar die worden ook tot een eind komen. God zijn tjenigrijk ober. Wordt eeuwig blijven. De Israël en Juda tjenig reks werden niet gehoorzaam gewaas tot God. Also had God den ere macht waargenomen en had dat aan de heide nationen ere hang gegeven. Ober daar wordt ook een eng zinne tot ere macht. Zo'n macht wordt bij de heide nationen blijven, maar de getrietzigste Herr Jezus, die opgestonen is, terugkomen wordt en even God zien valt Israël en de wereld regeren. Hij is de Heer over alle Heren, en tjenig over alle tjenigs. Van Nebuchadnezzar zijn tijd, maar nu is dat nog niet passiert. Ob een vriend dat woord passiert, dan God heeft dat versproken. Christus Jezus woord terugkomen. Nu de 31 bij 35ste vers. Du, o tjenig, deedst checken en zaagst een zeer grote gestalt. Dit gestalt dat zeer groot weer, weer prachtvol. En stond ver die en eer vorcht. De kap van dat gestalt, weer van galt gemocht. De brasten orms van zelva. Zijn bok en lenge van messing. Zijn been van ize. Zijn feit poort ize en poort leem. Als du dat door bechecken deedst, zagst du een steen, ohne hang, rutje snede, die dat gestalt bij de feit, die van Ize en Leim weer, schlone deed, en broek deed te bieten. Dan wordt dat Ize, de messing, dat zelva, en dat galt alles tegelijk, te bieten gebroken, en wordt zo als de spree van een zamedraas sloe, en de wind droeg dat weg, zodat er nust even blijft. Over de steen, die dat gestalt traf, wordt zo als een grote boog, die de ganze wereld opveld. Dit gestalt bedient de nationen die over de ganze wereld regeren worden.
dat wir nicht in lebende gestalt, aber dat wir sehr prachtvoll. Dit wordt so vergestalt, als Menschen dort besehen würden. Die Macht in ihr, dort herrschen wollen, habe, es hier beschrieben. Gott sagt dort nicht so als dort, aber so als rietende Tiere, dort Daniel Lotte beschrieben wird. Dort gestalt wir von verschiedenen Metallen gemacht, so als Gold, Silber, Messing und dann Eisen und Leim, Taub. Wir können sehen, wann wir an die Metallen denken, dort Gold mehr wird es als Silber, und Silber mehr als Messing, und Messing mehr als Eisen. Aber wir können auch sehen, dass Eisen stärker ist als Messing, und Messing als Silber, und Silber als Gold. Dort wird von einem Weltkönigreich wird weniger, wann dort zu lang anhält. Zu dieselbe Zeit wird dort immer stärker geworden und wird Menschen doller und gedrückt um eng aus dem Anfang. Vier von diesen Weltkönigreichs haben ihre Zeit in dieser Welt gehabt. Einen um andere werden vernichtet, als ein neuer Weltkönigreich eingestellt wird. Dit wird uns in den anderen Kapiteln von Daniel deutlich gemacht worden. Das letzte Königreich, die durch die Feit vergestellt ist, wird in die Zukunft hineingebracht worden. Wir können uns vielleicht denken, wo Nebuchadnezzar Herrscher deed, als Daniel an den Traum vertalt. Er hat kein Mensch vertalt, was der Traum war, aber Daniel gave an dem Traum kreigt so, als er dort gedreht hat. Uns wird nicht vertalt, wo hoch und groot dort gestalt wir, bloß dort sehr groot und schrecklich wir. Nu dat Daniel den rechten Traum hat, wird Nebuchadnezzar Obacht geben, zu was Daniel zu sagen hat. Daniel wird Nebuchadnezzar nu die Erklärung davon geben. 36 bis 39. Vers. Dit wird der Traum. Nu wo wir dem König die Erklärung davon geben. Du, o König, bist ein König von Königs, zu wem der Gott im Himmel dort Königreich und die Macht, die Kraft und die Herrlichkeit gegeben hat. Und wo immer die Menschen sehens wohnen, oder die Tiere im Fleck, oder die Vögel in der Luft, he hat den alle an deine Hände gegeben und hat die dir gegeben, sodass du über den alle regieren hast. Du bist dort Kap von Gold. Und nur die wird sich ein anderer Königreich abrechten, die weniger wird, was haben, als du hast. Und dann wird noch ein anderer Königreich von Messing abgerecht worden, dat über die ganze Welt regieren wird. Die verschiedenen Metallen von dort gestalt bedienen verschiedene Königreichs, die über die ganze Welt regieren würden. Von dort Menschengeschichte von der Welt weet wie wer die vier Weltkönigreichs sind gewasst. En dat gestalt en Nebuchadnezzar zijn droom, waren door vijf Königreichs eigentlich. Dat laatste weer zo beschreven als de feit van Isa en Leim. Zo'n Königreich is nog niet op deze eer gekomen, aber dat wordt zo en de laatste dag opgesteld worden. En de tijd van dat laatste Königreich wordt de steen komen en dat grote gestalt vernichten. Wie weten van andere schriften, dat dit steen bedient dat Königreich dat de Heer Jezus opstalen wordt. Nebuchadnezzar weer dat kap van Gold en dat grote gestalt. Gott stalt Königreichs ab en hij brengt den ook dol. En Jeremia, dat 27. Kapitel, 5. bis 7. Vers, lees wie dit, en dit is zeer wichtig. Ik ha dich meine Macht en mijn uitgestrekte Arm, die Erd, die Menschen en Tiere gemaakt, die op Erd zijn, ik word dat te dem geven, zoals mij dat gefällt. En nu ha ik al deze Länder en dem Nebuchadnezzar, König van Babylon, mijn Diener, zijn hen gegeven, en ha hem ook de wilde Tiere en Fleck gegeven, zodat zij am Diener worden. En alle Nationen zullen am Diener en zijn zijn en zijn groot zijn, wat de tijd voor zijn eenheid land komt.

0: De klok is 3.
1: Lebenswasser bringt die dort Wort für Van Deo mit Redner John Bohr.
2: 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Mocht ons Herr Jesus Christus selbst und Gott ans Führer, der ans Gott ist und ans einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch seine Gnade gejeft hat, jene Horten trösten und jene Sturk merken an all gute Donen in Reden. Na hier te laat is het wat er is, dat Paulus dat de spruif toemerken met een gebed. En hij zegt, mocht ons haar Jezus Christus zelfs en God de voeren. En zo dit wat hij hier nu beden deed, dat bedt hij dat Jezus Christus en de voeren zelfs worden dit doen. Na hij zegt dat hier nog waren, dat Jezus Christus en de voeren zijn ons goed. En die hebben een eeuwige troost en een goede hoopning durch die genoed wat God ons geven deed. En so wie ons God zijn die kennen, wie brengen ons niet verrichten voor deze tijd wat de godlose mens wat regieren. Wenn wie hebben een voeren wat ons goed is, wie hebben een eeuwige troost, wie hebben een goede hoopning, wie hebben God zijn genoed. En so God wat ons durchführen, wanneer wie aan Jezus Christus geloven en zij wie aan die ziet wat er gewend heeft. En hij zegt dit wat God ons geven is, dit troost en deze hoopning en deze genoed. Dat het ons wat treuzen en ons stoot merken om alle goede dingen doen en alle goede dingen reden. En zo waar we ons aan Jezus Christus houden, waar we het klaar hebben dat hij is ons haar en dan zijn we ons zeker en verzekerd voor de eeuwigheid. Dit is het eind van kapitel 2. Paulus heeft ons hier in dit kapitel zeer interessante dingen gezegd. Hij heeft ons gezegd van dit mens wat er komt dit. Dis gottlose Mensch, dis gesatzlose Mensch, wat de Schrift einmal den wahren Christ nennt, dis gefällt mit den Dievel seine machen, hij wird ab dieser Welt Dinge tun, wat wir uns nicht denken können. Aber Paulus hat uns auch denken gehalten, dat wann wir ohne Wahrheit leuven, de Wahrheit von Jesus Christus, dann sind wir beschützt für die Arbeit von dis Mensch, wat viele andere wat verleiden. Aber die wat hij verleiden, dat dort sind die, wat nicht de Wahrheit annehmen. En nu zegt hij hier zum Schluss, dat Jezus Christus en God de Vader, die zijn ons goed, die hebben een eeuwige troost, die hebben een goede hoopning, die hebben een genoed voor ons, en dit troost onze horten, en dat merkt ons sterk,

0: de gode dingen te doen en gode dingen te reden. En ik wil die moed merken van jou. Geloof aan Jezus Christus, neem Jezus aan. God wordt die vuil met een Heilige Geest en hij wordt die beschützen voor de arbeid van des godloze mens. En God heeft ook voor ons een goede troost, een goede hoopning. Hij heeft genoeg voor ons. En dit wordt ook onze harten storten, wanneer de schwere tijden komen ons leven. We moeten helemaal waarom denken dat deze Christen, te wie Paulus dit schrijft, die wären unja Verfolgung. En zij gingen schwere dingen durch. Aber in dit alle, dat Paulus en immer ware zijn, dat God leeft junt, God heeft een plan voor junt, en God wordt junt eruit raden uit deze wereld.
1: Hey, dankjewel voor deze boodschap, Dirk Horch. Wie wensen de wieder in je zenen dag.

De familie Jons is een rijke familie. Ze hadden er een lofte. En doordat konden ze zich nog een helpers voor thuis lezen. Tot wie de herta. En ze hadden nog een rund. Tot wie de jodel. Daar kwam Emma naar huis en liet met Loina.

Ze verjent in het tijd. En een dag stond tante Boijersche met haar riesje in de loft. En tante Boijersche zei, het heb je gezegd dat die een kind worden nu middag opnemen voor jun mialte, dat het niet zo eenzaam is. Jo, jern. De tante Joonsche nam de tante Boijersche met haar riesje en ze ging in de eind naar haar huis. Als Leune dort hier, dat Mriesje naar Arje komen weer, dan vreet ze zich en zegt voor Mriesje, Mriesje, kom maar met aan mijn stoof. Mriesje schreemt zich en stelt zich onder de haan. Kom, Nana! En de vrouw ging in dem tijd in een grote stoof en vertelde zich wie dat alles zou zijn, wanneer Mriesje beantwoordde Emma komen nu middag te leren en met Leune spelen. De Leune brengt voor Mriesje, kom, du moet met mijn zwarte poeter spelen. Zwarte poeter? Dat verstoe ik gewoon niet, zegt Mriesje. Dat word ik te leren. Kom maar in een oberstoep, door een shop, kans boven zitten blijven tussen, door ben... Oh, dat wil Mriesje gewoon niet. Mriesje zag zoveel speeltjes. Door wie een stroom met shopje, met poppets, Leute. En de pop, met as te hoor. Oh, hier wil ze hierin spelen. Oh, en als ze door nog zag, wie verspeeld is door een uitstund. Stroom aan je stelt. Hier jangert haar nog lang alles bezitten. Oberlone breldel. Wo blijfst du, Mriesje? Neem al de bleven tussen, kom, het wil met je zwarte poeter spelen. Jo, Mriesje noem dat. Aber wie je dat? Het verstoe zwarte poeter niet te spelen. Dat word ik die voets leren. En wat du, het is van Emma bij dat spel. Want ik met mijn mama en papa speel, Emma zie ik durven te wennen dit. Ook Hertha heeft die in mij nog niet gewonnen. Wie is Hertha? Vroeg Mriesje. Hertha? Hertha dat is bij ons zo'n vrouw, de helpt bij ons thuis, Emma. Aber ook durven speelt bij mij Emma, bij mijn zwarte poeter. Emma blijven de alle met een poeter zetten. Mriesje verstond nog niet zo goed. En wie ook een beet even vader met zoveel op oor moest behullen. Aber dan komen de vrouwen al nennen. En tante Boijersche zei tegen haar Mriesje, Mriesje, kom, we willen naar huis komen. En vanmorgen wirst du jeder dag naar Leune komen en je tante tip spelen. Ja, dat wordt schoon zijn. Aber eerst voor gruwelt Mriesje ook een beetje. Wie wordt dat zijn? De Leune, die had gewoon schoon het zeiden. Ja, en der wordt niet veel goed omkomen. Dat zag haar ook een beetje schwierig, wie dat wordt zijn.

Als een huisjentje in de wees, zegt Marietje er aan maar. Marietje, we hebben zo daarom gebed, dat God zal op die emmer nu middag oppassen. En wanneer ik nu middag op arbeid zie, dan zie het emmer gans arus, wens het niet woord wat met die ertussen passiert. En de haar heeft het zo gelengd, dat du de brisse familie onertemst. Wel voor dat u zijn hond nemen. En zoals ik daarin kom bij tante Jontje, zijn ze toen je geleefde familie. En vlees wel God, krijg die als klein het licht en ihre familie hebben, dat du weer eens zult dagen. En dat du ook ihre familie zult, dem waas, dem haar wiezen. Jo, mama, moest du ik kon dat al? Jo, Marietje, wie waren wieder voor die beden? En dan, was de zonje, wordt hij dat ook beeld gewoon schoon gonna.

0: En zo ging Briesje van op een dag, ieder dag van haar school, voets naar Leuna. Ze leerde tup en speelde tup. En zo ovens komt de boerse en mijalte wat opvoelen. Ze verjent de meunaten. En een dag zit de boerse te arm Briesje. Briesje, het is zo krank de laatste tijd, dat best u ook al een geworden. Het zal nu voor een koe. Dat wordt het langere tijd zijn. De dokter moet voet, het zal onbedingt 2 maanden doorblijven. Hij dacht al, wanneer de 2 maanden gans bij ons wonen wordt. Wie velt die dat?
1: Och mama, het woord niet. Het vreemd me ook immer zo, wanneer het zo ovens naar die kon komen.
0: Jomrisch, aber du wolltest mitnehmen kon uit die nicht. Met Jons heb het al gered, die würde die Hirn opnemen.
1: Na gut, het zijn ze maar 2 maanden, en dan holst du mij af.
0: Desja hol ik die dan af, zei de mama. En zo moest Mrisje bij Jons nentraten. Jo, ze ging de tub, ze oven slopen met Leuna. Ze wist bloes immer nicht, wie ze dat zo met een beden. Ze wil ook niet dat hij dat zag. Ze had schuld, ze wilde over haar dan lachen. Maar Leuna, dat wil zo haar kwast op mij altijd. Die kon ook niet meer gewoon schoon uitlachen. Ja, ze verzocht dan schwinde heng en redat en bed en redat. En bed ook dat deze 2 maanden zo een pijnlijke ruim konden. Als ze bang zich toch zo, ja. Een dag, zei tante Jansje. Mriesje, du moet van een ganse namiddag hier alleen zijn. Wie moet met Leuna wat aan een dokter voeren? Dat wordt leiner dieren.
2: Jo, Mriesje dacht ook, dat wordt niet slim zijn. Bezuffer speelt is, en eindelijk kon hij met dood spelen met wat et wel. Dat wordt daar ook maar schoon gaan. Ze holt zich voets het poppenhuisje ver en speelt. Daar kon men aast het woeder neen jooten, en dan kom u de kroon zo grijs het woeder. Jo, dit wordt haar gevallen. Leuna had daar al lang gezegd. Dan moet ze wel beherten gaan vragen naar water. Dat is immer in de kochne. Dat is daar om schoffen. Dat wordt hij dan al water geven.
0: Mriesje ging naar herten en vroeg bij die water. Aber die brengt.
2: Wat? Zo'n prozoop wist u mij dan maken? Nee, nu hier kan ik nog de vloer afwischen. Dit zijn überhaupt niet een vrouw. Dan ga spelen met wat anderen.
0: Jo, Mriesje ging treurig terug.
1: Bang ze zo schrijdelijk. En nu hadden ze het daar nog zo ongebarst. Dat ze vallen er gewoon is. Nou ja, ze wordt met wat anders spelen. Verzocht ze van wat andere talenten.
0: Ze ging ook in dat sloopstoel van de Jons nennen. Daar weer een grote speel. De vangt een onge wond on. En ging even uit bad en de andere wond. Dat ze vallen. Ze kon zich van alle zijden bezitten. Oh, daar komen we. Ze ran schwind in een grote gang. Jo, daar komen onkel Jonsen met Leuna aan.
1: Leuna, we werken bij de dokter.
2: Schrijdelijk, dan werken bij de dokter.
1: Wieso, wat weer dan?
2: Ze zei, het zal goed.
1: Maar du jeest toch?
2: Nee, ze zei, het zal eindelijk mijn tretten te zien laten goed. De muskelen zijn al stort genoeg, die worden mij al drogen. Maar ik kon dat toch niet, dat het zo mooi.
1: Leuna, het wordt je ook helpen. Wie wordt de tub dunnen?
0: Zit Mriesje dan.

0: klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hallo, Esther weer? Ah ja, nu kon ik hier. Guten Abend. Ik heb de gute Nachtgeschichte van Tante Anna.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Goedendag en welkom waar het de vandaagse zendung van Wat zegt de Bibel. Uw redner is Johan Dick. Ik hoop je hebben allen een goede week gehad. Nu is het waar het tijd dat we ons met de Bibel beschäftigen. We hebben ons in de laatste tijd een apostelgeschichte opgehouden en komen dat laatste mal wat die eerste vers in kapitel 16. Dit is een zeer interessante

De truier voerde hem himmel af ons de gelegenheid geboden waren dit programma uit te stroelen, wofer we am van horten dankbaar zijn. En doet heet ik ook alle touwheren welkom en vrij me dat je aangeschaald zijn. En mocht je ook voor de next komende minuten God zien en zien en empfang wensen en dem je dat programma touwheren.

Vereinen werk red ik over Jezus in gelijknis van de 10 jongvrouwen. Deze jongvrouwen luurden alle op den brigam. Je waren nog bezannen dat 5 van die klug genaamd waren en 5 tiericht oder onverbedacht. De klukken hadden zich extra eil metgebracht voor ihre lampen. De onbedachte hadden niet. Zoals ik laatst zei, geht dat in de geschicht om de vrouw of wie als Christen reid sind, wann ons brigam om Jesus Christus waterkomt. Wo wir dan eil in onze lampen hebben, wo wir den Glauben geholen hebben, dit is een zeer wichtige vrouw voor ons ook van deel. Best u reid, wann de haar waterkomt. Dat vandaagse gelijknis fing wir in Lukas Kapitel 12, de Verse 16 durch 21. Wir wollen nu aber erst ein Lied hören, und dann taub Lukas 12 von Vers 16 durch 21 für die Botschaft lesen.

Jezus predigt waren te vele mensen. En met eenmaal midden in de predigt steekt een jonge man op en onderbreekt hem haar zijn predigt. Hij zegt, Leraar, dein mijn broeder aan dat hij zijn oordeel met mij delen zal. Wie weet niet over wat Jezus dan kracht predigt deed. Bestemd wie dat waren over God zijn rijk en wo wie als Himmelsbürger leven zullen. Vielleicht heeft de haar Jeroen even gereed dat de mens niet hitzig zijn zal, oder dat hij zal vrijewig zijn. Wat immer de haar ook gezegd heeft, dis man wil de helft van zijn broeder zijn aufgehört hebben en de broeder jef hem dat niet. Bestemd wist des jonge man aber, dat hij gezegd zich geen recht op dat aufgehört had, sonst had hij bloß brugt om je recht gone. Bestemd had des jonge man al alles geproefd. Nu heeft hij vielleicht aan Jezus zijn predigt wat gehoord, wat hem de idee jef, dat hij Jezus vrouwen zal. Zeker wordt zijn broeder door een hartje, want Jezus hem aandienen wordt, de helft van zijn aufgehört af te delen. Jedenfalls in de medpredigt steht hij in de Versammlung op en zegt, Lira sei mijn broeder, dat hij zijn aufgehört met mij deelt. Jezus antwoordt hem en zegt, Mensch, wer heeft met hem rechter even jünt gesagt? En dan zegt hij wieder te ernt allem, Post op voor alle Sorte jeets. Dan dat menschenleven besteedt niet bloß daaruit dat een veel bezetten deed. Doorop haan vertaalt Jezus dat gelijknis vom rijken Jietsholz. De mens en de vandaagse geschicht wie een buur. Dis buur had een grote arm gekregen. Hij weer werkelijk gezeend worden. Zijn land had hem zoveel ingebracht dat hij niet wist wo hij daarmee gaan zal. Hij had lang niet genoeg ruim in zijn spekjes dat in hen te brengen. Hij had zijn overvloedskund aan de armen verdelen. Dat is wat de haar wordt feeschlauwen hebben. Dis man dacht aber niet aan de armen. En er steht dat dis man, die doch zo richtig gezeend worden wie, van zijn zeeën die wat te komen leidt wat nischt hadden oder weinig, zeed hij te zichzelf, ik weet wat ik doen wil. Ik wil de oude spekjes dolbreedje in mijn nieuwe, je ratterbuur. Die wil ik wat boven touw valschadden. En dan wil ik te mijzelf zeggen, zeil, du hast voor vele jaren een grote verrood op je spekjat. Nu zie ruig atendrink en zie moutig. Dis mens wil God zijn rechte zenuwen bloß voor zijn ene gemütlichheid uitnutzen. God oberzeet te arm, du bist verrekt. Deze nacht wo ik diene zeil van die vaderen. En voor wem hast du dit dan alles topgekleefd? Er zijn maar weinig steden in de Bibel wo God einen mensch als verrekt oder einen Noor uitspreekt deed. In Psalm 14 vers 1 en Psalm 53 vers 1 zegt het, dat bloß ein Noor zonder wat verrekt is, zegt dat het keinen God geeft. Wanneer de Herr diesen Rücken Jietzholz dann als Noor oder verrekt uitspreekt, dann stelt hij dem einem Gotteslehner gelijk. Dis mensch had zijn haben goud te zijn Gott gemerkt. Hij zag dat niet als een geschenk van Gott aan. En er steht, dat hij zich op Gott verleidt, voor de toekomst verleidt hij zich op zijn Rijkdom. Waarom wird des man ein Noor? Erstens missbruikt des mensch zijn goud, wat Gott hem gejeft had. Hij zag dat niet zo, als dat God hem dat gejeft had. Hij had het vlecht zelfs gepleegd en ingezet, en dat had ook hem gelijk immer passend hem tijd gereend. En dan had hij de arend nog schmak drieg in ingekregen. Hij had gelijk gehad. Hij werd ervoor op te komen dat hij nu op lang genoeg hebben wordt. Jezus wil dat in dit gelijknis over klaar maken dat de grote arend God zijn donen weer. Hij ziet niet dat een gewässerman zeer schwer geschafft en zich een grote Rijkdom abgespoord had. Hij zegt dat een gewässer Rijkenman zijn vlek een grote arm droeg. Den Rijkenman zijn zeeën wie van God. Aber hij zegt dat niet zo. Dis man zegt zijn Rijkdom niet als een goof van God. Dit weer zijn eerste en raadste Fehler. Dit is wahrscheinlich ook voor ons vorken nog immer de Fall. Hab en Gott kan ook van daar nog zo leicht
te einer Fall worden. Nur das nächste Leid will ich mit meiner Botschaft wieder machen.

Onze programma zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Eén cassette of de cd met twee programma kost $10. Schrijf ons het geld met, wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, schrijf ons het geld met, wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 630. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 630.

Wanneer deze programma te zien zijn, bed we junt van harte dat ook met jullie goede mailen te maken dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer zo goed zijn in dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geeft dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons waarde van jullie. Want God het zowel, hier een wederprogramma door de zending Licht van Evangelium am einen Weg op dezelfde steed in dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, bitte uns am einen Weg weiter hieren.

voor. O, bij Jezus hoort mij dan nog leef, hij helpt mij door mijn trast. God zie ik nu de muur, hij openboor.

0: Hier het nächste neun Kapitel in het Nieuwe Testament in het Buch Offenbarung.
1: Kapitel 12. Dan kwam im Himmel een grote teken voor een dag. Eine Frau met de zon bekleid en de mond onder ihre feit en op dem kop eine kroon van 12 stierns. Zij weer schwanger en schreeg en grote kwol als dat de geboort kwam. Dan kwam im Himmel een andere teken voor een dag. Een grote rode draak, die had 7 kap en 10 hiernen en op zijn kap 7 kronen. Zijn zogel reed een dreddel van de stierns am Himmel met zich en smijt hij op de eerd. En de draak stelt zich ver de vrouw die dat kind ter welt brengen zal om dat op te vreten, want dat wordt geboren zijn. En ze bracht een zoon ter welt, die alle veldje met een ijzerstang regeren wordt. En haar kind werd opgenomen door God in zijn troon. En de vrouw vloog in de wildnis neer, waar God een plaats voor haar rij gemaakt had, waar ze 1260 dagen verzorgd zal worden. In hem Himmel brok een krieg uit. Michael en zijn engel kriegden tegen den draak en zijn engel. Aber de draak en zijn engel verloren en veraan wie hem Himmel keine steed meer gebleven. De grote draak werd uitgestaat, de oude slang, die de wijze vriend en Satan genaamd wordt, in de ganze welt verleid. Hij werd met zijn engel taub rauf op de eerd geschmeten. Dan hier ik hem Himmel een luide stem zagen. Nu is onze God zijn radung, zijn kraft, zijn rekken, zijn Christus, zijn kraft gekomen, wils nu als onze breide erfekleer, die aan dag en nacht ver God verklag, raufgeschmeten. En ze hebben dicht dat lam zijn bloed, en dat woord, wofür ze entstonden, even am gewonnen, en aan wie dat wat am dood nicht am erleven te donen. Nu vrijt junt, je Himmel en die door binnen wonen. Ober wij die op de eerde en op dat meer wonen, wils de beizerfiend als nu junt raufgekomen en als schrecklich wotend, wils hij weit, hij haft mo in een korte tijd. En als de draak zag, dat hij op de eerden abgeschmeten wier, vervolgde hij de vrouw, die den jong ter welt gebracht had. Aber die vrouw waren twee vlechten van een groten odel.

0: Hier het nächste nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 13. Dan stond ik op dem zand om meer en zag een tier uit dat meer uitstehen, dat had 7 kaap en 10 henen. En op zijn 10 henen had dat 10 kronen en op zijn kaap lasterlijk genomen. Dat tier dat ik zag, liggend een leopard, overhoud feit als een boer en een muil als een lijf. En hij droeg je van zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht. Ik zag dat een van zijn kaap een doodswond gekregen had, over de doodswond wie waren geheild. En de ganse eerdbodem wundert zich over dat tier. En ze beden den droog aan, die dat tier de macht geeft, en beden ook dat tier aan en zeden, wer kan zich dem tier gelijk stalen, en wer kan jeen am kriegen. En am wordt een muil gegeeft, grote dingen en lastrungen te reden, en am wordt macht gegeeft, dat 42 monaten te donen. Dan moeke zijn muil lastrend jeen God op, zijn nomen, zijn woning en ook die am himmel wonende te lastren. En am wordt dat gegeeft, jeen de helje te kriegen en ook jeen aan te gewennen. En am wordt macht gegeeft, over alle volkstam in sproken en veldja. En die op eerd wonen, worden am alle aanbeden, dat zijn al die, den ihre nomes nicht in dat geschlachte lam zijn levensboek geschreven zijn. Wer oren haft, neem lot heren. Wer vastgenomen worden zal, wordt vastgenomen. Wer met dem schwert uitgemaakt worden zal, wordt met dem schwert uitgemaakt. Hier is de helje ihre geduld in ihr geloven. En ik zag een andere tier uit de eerd uitkomen, dat had 2 zonne henen als een lam en reed zo als een droog. En dat eift dat eerste tier zijn macht alle veram uit en brengt de eerd en die door boven wonen bad door, dat eerste tier met de geheilde doodeswond aan te beden. En dat grote wonderteken mocht ze goor voor de menschen te zijnen vier van hemel op de eerd vallen. En wils am dat weer gegeeft worden, ver dat tier tekens te donen, verleid hij door derg alle die op de eerd wonen en beveel de eerdbewoner een beeld te maken, dat tier te eren, dat met dem schwert weer verwond worden en oberdag leeft. En am wordt dat gegeeft en dat beeld vom eersten tier leven aan te geven, dat het reden kon en dat het ook al die dat tierbeeld nicht aanbeden worden, dood maken kon. En hij bracht dat ook wat door, dat beid, klein en groot, rekken arm, vrije of verskloofd, een teken op de rechte hand oder am stieren gegeeft wordt, en dat keiner kijpen oder verkijpen kon, die nicht dat teken oder dat hier zijn nomen haft, oder die zool, die voor zijn nomen steht. Dit fordert wijsheid. Wer dat verstonen kon, dem lot dat hier zijn nummer toptalen, wils dat als een menschliche nummer. Die nummer is, saas, saas, saas.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 14. Dan checkte ik en zag, dat Laum op dem Zionsberg stonen, en met am 144.000, die sie nomen ook zijn vader sie nomen op ihre Stirns geschreven houden. En ik hier een stem van hemel, zoals van een grote woter, aber ook zoals van dat lüd rommelt. De stem die ik hier, wie zoals van hopenspeler ihre hopen spelen. En ze zongen een niet leid voor de tieren en voor de altestas. En dat leid kon keiner leren, buiten de 144.000, die van de eerloos gekocht werden. Dit zijn die,

die zich niet met Frühlied verreinigd hebben, wilst die hebben zich reingeholen en gonen dat lam hineraan, wo immer dat hangeet. Die zijn van manche Menschen losgekauft als Erstlingsfrucht voor Gott in dat lam. En ihr Müll worden keine Leeres gefangen, weil sie sind ausschuldig für Gott sein Traun. Dann sag ich noch ein Engel mitten durch dem Himmel fliegen, der hat ein ewiges Evangelium, die zu predigen, die auf der Erde wohnen, dort erst alle Menschen von alle Völkern, Rassen, Stammen, Sprachen und sehen mit Lüder sterben. Fälscht Gott und gebt ihm die Ehre, weil seine Zeit zu Rechten ist gekommen. Und bet den an, der Himmel und Erde und Meer und die Wutterqualen gemocht haft. En daarop kwam een andere engel en zei, die is gevallen, Babel, de grote stad, is gevallen, wil ze alle veldje eren gelegenden hoerenwien haft te drinken gegeeft. En hinter den kwam een derde engel en zei met luide stem, wanneer irgendwer dat tier in zijn beeld aanbeet en zijn teken om stieren of aan de hand neemt, die zal ook God zijn gelegenden wien drinken, den hij ongedempeld en zijn eierkoffel neengegoten haft, en wordt voor de heilige engelen voor dat lam met vier en zwevel gekweeld worden. En van door wo ze gekweeld worden, komt de rook immer en eeuwig. Door is dag en nacht geen roep voor die dat tier in zijn beeld aanbeden, oder voor die die zijn noemesteken aanneemt. Hier brokt dat de heilige ere geduld. Hier zijn die God zijn geboten in den geloven aan Jezus houden. Dan hier ik een stem van hemel te mij zagen. Schrijf, zeilig zijn die doodje van nu aan, die am Haaren storven. Jo, sagt de Geist, dat ze van ihre Arbeit reiven, wien ze nemen ihre Wolken met zich. Dan checkt ik en zag Fermi eine witte Wolk. En op de Wolk zat einer, die so wie aus een Menschen sehen, met een goldene Kroon op dem Kop en een scharpe Sans an de Hand. Dan kam een andere Engel uit dem Tempel rüt en schreef met lüder Stem zu dem, die op de Wolk zat. Schlo met dine Sans nen en fang an te arnten. Dat is tijd te eifsten, wiens de aard op de eerd als Eva riep. En die op de wolk zat, holt uit en trok zijn zans Eva de eerd en had de aard bennen. Dan kwam nog een engel uit dem tempel im Himmel ruit, en die had ook een scharpe zans. Een andere engel ging vom altaar uit. Die had de gewalt over dem vier en schreef met lüde stem te dem, die de scharpe zans had. Schlo met die scharpe zans neer en schnee de pungels vom wienstok op de eerd, wiens de drüven zand riep. En de engel sloeg met zijn zans over de eerd en sammelde de druven en smijt aan God zijn grote wienpras, wo ze in zijn raag, zoals de druven en de wienpras uitgeklunkt worden. Die worden buiten de stad en de wienpras uitgeklunkt. En dat bloedrand uit de pras ruit, wat op de peerd, wat aan de tuin kwam, 1600 stap weer lang.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, lieber Hira. Welkom hier te deze halve stund met een goede Nachricht op Lottich. Eitsi Adolf Enns. De geraste waren reine als een Palmbaum. De waren so wasse als een Zederbaum op dem Libanon. De zijn am Haaren zijn huis geplant en waren en Gott zijn verhef reine. De waren nog een oude jaren vrucht droge en waren frisch en om blijven. Daarom is te zijn dat de haar gereicht en oprechtig is. Bij am sto uit zeggen, in een am is nicht eurechtet. Zo lezen we in Psalm 92. Wann mal ein Figlitsch met een plant is, in diesem Psalm hier een boom, dan is dat voor ons, die we im Chaco van Paraguay leven, goed te verstaan. Woda is meestens ons probleem hier, en dat brukken die planten ook. In dem Jeroen gelesen Psalm redet van Palmbaum. De tijd, den Oscar Niefel zich vandaag voor zijn bezinning uitgezocht heeft, die redt van Eilboom oder van Olivenboom. Of dat nu een Olivenboom is, oder of dat een Palmbaum is, damit die goed vrucht dragen kan, brukte einen goeden bodem en ook water. De schrijver van Psalm heeft dat met zich in zijn jeslich het leven verlegd, en dat wel we hier vandaag ook ze doen. Oberverheer wel we nog een leid hier, dat leid wat hier nu tjemt heet, zolang mijn Jezus leeft.